0: We leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Hey, Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Wow.
4: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
5: Hallo, hallo.
6: Dank u.
7: Oh, ik vind het.
8: Ah.
9: Mooi.
10: Ja, dat is leuk.
11: Dat is leuk.
12: Link Kids Radio.
13: Joehoe!

0: Sorry.
1: Dit is mijn goudmijn. Dit is mijn goldmijn.
2: Efteling Kids Radio.

0: Chupsker in de kamer. Waarom erin te gaan? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Baron 1898.
0: Aha.

0: lekker. Dan hikt hij even, maar dan loopt hij daarna weer als een zonnetje.
1: Onderweg, onderweg.
0: Een zonnetje.
1: Onderweg.
2: Efteling Kids Radio.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Zo was er eens een dag dat Klein Duimpje niet meer wist wat hij tegen Roodkapje moest zeggen.
1: Heel de dag, niets is leuker dan bloemen plukken in het bos.
2: Voor wie zijn die?
1: Ik denk voor iemand die heel aardig is.
2: Roodkapje?
1: Ja?
2: Ben jij wel eens verliefd geweest?
1: Hoe merk je dat?
2: Nou, dan gaan je benen wapperen, je bent vrolijk, maar er zitten ook kriebels in je buik.
1: Als het kriebelt in je buik, moet je misschien een boterham eten.
2: Die kriebel komt niet van de honger, maar omdat je iemand bijzonder vindt.
1: Wat is bijzonder?
2: Veel meer dan heel aardig.
1: Ik weet al aan wie ik de bloemen geef. Alsjeblieft.
2: Gigantisch.
1: Omdat ik je heel aardig vind. Ben ik nou verliefd?
2: Dat weet je alleen zelf.
1: Eens even kijken. Ik ben vrolijk, maar geen kriebel. Dus ik ben niet verliefd op jou.
2: Omdat ik niet bijzonder genoeg ben.
1: Misschien,

0: Hoe wordt ze nou verliefd op me?
1: Het gebeurt vanzelf of het gebeurt niet.
0: Weet je wat? Ik geef haar een groot cadeau. Of ik doe stoere kleren aan.
1: Maar je wilt toch dat ze jou bijzonder vindt? Niet je cadeaus of je kleren?
2: Wie in verliefdheid is aanbeland, verliest eerst zijn hart, dan zijn verstand.
0: Ik weet al wat ik ga doen. Fakir!
1: Het beste is rustig afwachten. Echte verliefdheid heeft geen haast.
0: Fakir, stop! Ik moet u even wat vragen. Roodkapje moet me heel bijzonder vinden, zodat ze verliefd op me wordt.
2: Fakir ben ik, dat is waar. Maar helaas geen tovenaar.
0: U maakt altijd zulke mooie rijmpjes. Kunt u geen rijmpje voor mij maken? Een liefdesgedicht dat ik tegen Roodkapje kan zeggen.
2: Maar in de liefde hebben wij allemaal onze eigen manier en eigen taal.
0: Maar u hebt zoveel mooie woorden. Daar mag ik er toch wel een paar van lenen, alsjeblieft.
3: De Fakir wilde Klein Duimpje helpen. Nog diezelfde middag schreef hij een prachtig gedicht dat Klein Duimpje kon opzeggen voor Roodkapje.
2: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud. Jouw ogen hebben net zo'n mooie kleur als de bloemen die je in je handen houdt.
0: Klinkt goed.
2: De zoete koek is nog niet op. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer.
0: Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer. Nog eens. Als een vlinder met een opgewekt humeur.
4: Hoi. Is er iets?
0: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud.
4: Een vlinder met een opgewekt humeur?
0: Ja. Nee. Ja. Jij bent een vlinder.
4: Oh.
0: Of nee, een kikker.
4: Wat?
0: Dit is een gedicht, speciaal voor jou. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Ga je benen al wapperen?
4: Ben je ziek? Je lijkt er vaak hier wel.
0: Hij heeft een gedicht gemaakt. Ik dacht dat je het wel bijzonder zou vinden.
4: Ik snap er niks van.
0: Ik eigenlijk ook niet.
4: Maar wat wil je dan zeggen? Ben je je eigen woorden vergeten?
0: Ik vind je lief.
4: Oh, dat is aardig.
0: Aardig?
4: Heel aardig.
0: Maar je bent nog steeds niet verliefd.
4: Verliefd komt later wel misschien. Maar ik vind het altijd leuk om je te zien. Hé, dat rijmt.
0: Ja, dat rijmt.
4: Zullen we samen rijmpjes gaan maken?
0: Gigantisch!
4: Ik begin. Op een dag had de reus zijn laarzen verloren.
0: Zijn geschreeuw was in heel het bos te horen. Klein Duimpje, ik weet het, jij hebt dit gedaan.
4: Geef me mijn laarzen, blijf nou toch staan.
0: Klein Duimpje wilde ze toch even lenen.
4: En was ze op weg naar Roodkapje verdwenen. Hij was voortaan de snelste en kwam nooit te laat.
0: Al waren de laarzen niet eens in zijn maat.
3: Roodkapje vond het toch leuker als Klein Duimpje gewoon als zichzelf praatte. Ze hebben samen rijmpjes verzonnen tot de zon onderging. En toen de zon weer opkwam. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

Kaboutertje hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

0: zusjes toch leuk.
1: Ja joh, net zo leuk als broertjes.
2: Wacht, zijn je mama?
1: Nou, hij moet wel naar zijn mama.
2: Ja, Hap. Dan brengen we je nu naar huis.
1: Maar we moeten wel opschieten, want het wordt donker.
2: Anna, weet jij de weg?
1: Ja, kom mee.
3: Wacht.

naar zijn mama.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: kindje van 9 of 3.
1: Niets is zo heerlijk als

0: lievelingscijfer, Bert?
1: Het is mijn lievelingscijfer.
0: Ja, maar 6 zit daar maar zo'n beetje tussen 5 en 7. Kijk, je hebt 5 vingers aan iedere hand. En 7 dagen in de week. Maar er zijn geen 6 van, wat dan ook.
1: Weet ik wel, Ernie. Want 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers, je hebt geen keus. En 4 zijn de poten van een kanapé, maar een enkel cijfer telt meer.

0: van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Illumina! Fantasia! Oh, dat je dat wist! Wat goed!
1: Illumina, Fantasia, Symbolica!
2: Chip, chip! Zing mee!

0: Ik zing Hyper de Piep en jullie hoera! Hyper de Piep,
1: hoera!
0: Hyper de Piep,
1: hoera!
0: En nu heel hard, Hyper de Piep,
1: hoera!

0: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.
1: Jij voelt al.

0: kikkersbos eerst wachten. Dan rennen!
1: Ik ga eerst daar op jou.

0: eerlijk.
1: Kun je hem houden?
0: Wat denk jij nou? Ik ben hartstikke sterk. Oh, oh.
1: Ik heb hem.
0: Help, wow.
2: Oh. Ik zei toch dat je hem niet kon houden. Hij vliegt nog hoger dan dat draak vliegt.
3: De zon schijnt. De wind waait. Boven de wereld en ik kijk er bovenop. Heel rustig, heel vredig. Maar plotseling zit uit het niets klein duimpje op mijn kop.
0: Sorry draak, maar onze vlieger is nog nooit zo hoog gegaan.
3: Pas op klein duimpje, straks vlieg je het sprookjesbos nog uit.
4: Kijk eens, wat is dat? Een vliegtuig? Een vogel?

0: zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjes Sprokkelaar, de musical.
2: De beschermen.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: De Indische waterlelies. Er was eens een heks die in het oerwoud van Indië woonde. Ze had een kromme neus, een rimpelig gezicht en haar haren leken wel een bos stro. Toch was het een bijzondere heks, want ze kon prachtig zingen. Ze zong zo hoog en zuiver dat het hele oerwoud er stil van werd. De heks vond zichzelf lelijk. Ze had vooral een hekel aan haar borstelige strohaar. Op een avond ging de heks naar het meer. Ze verstopte zich in een knoestige holle boom terwijl ze zong. Zo lokte ze de eerste manenstraal naar het meer. Ze wilde dat de maanvee met al haar sterrenkinderen naar beneden kwam, zodat ze hen kon betoveren. Dan zou ze hun schoonheid stelen. Opeens danste de maanvee, omringd met sterren over het wateroppervlak. Elke ster die het water raakte, veranderde op slag in een sterrenveetje. En alle veetjes dansten op de maat van het gezang van de heks rondom de maanvee. De hele nacht dansten ze door. Maar zodra het lichter begon te worden, riep de maanvee: "Hoogste tijd, meisjes!" En ze stegen allemaal weer op, vlak voordat de zon zich liet zien. De heks had geen enkele sterrenvee kunnen vangen. Maar ze gaf het niet op. Elke nacht opnieuw lokte ze de maanvee met haar dansende sterren naar beneden. En op een nacht gebeurde het. 7 veetjes werden zo betoverd door het heksengezang dat ze niet merkte dat het al licht begon te worden. De maanvee riep: "Kom nou meisjes, we moeten nu echt vertrekken." Maar terwijl de anderen opstegen, bleven de 7 sterrenkinderen maar dansen. Zodra de zon zich liet zien, kwam de heks uit haar schuilplaats. Ze riep een toverspreuk en plotseling verbleekten de 7 sterrenveeën. En de grauwe haardos van de heks veranderde op slag in een schitterende bos zilveren krullen. "Gelukt! Het is eindelijk gelukt!" juichte de heks. Maar toen ze zichzelf in het water spiegelde, zag ze nog steeds het gezicht van een lelijk oude heks. Terwijl de 7 veetjes nog altijd jong en mooi waren. De heks was boos en jaloers. Ze mompelde weer een gemene toverspreuk en het volgende moment waren de veeën veranderd in waterlelies. En alleen op maanlichte nachten komt de heks terug. Dan mogen de veetjes rond middernacht weer even dansen. De waterlelies gaan open en ze dansen en dansen. Wie weet mogen ze ooit wel weer dansen terug naar de maanvee. En naar al die prachtige kleine sterren die ooit hun zusjes waren.
2: Efteling Kids Radio.
3: Hier hoor je de Efteling.

0: lieveling Kids Radio.
1: Ik ga je leren walsen. Het is echt niet zo moeilijk. Als je tot drie kunt tellen, kun je ook walsen. Let maar eens op. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zie je wel?
2: Prinses Assepoester, ik vind dit niet eenvoudig hoor.
1: Ach, er is niets aan. Je hebt het echt zo onder de knie. Ga maar klaarstaan.

0: avond.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
2: Sprookjes bleven dansen.
1: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... nest!

jongetje. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Ik maak veel snoep.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje zat weer eens op te scheppen dat hij nergens bang voor was.
1: Wat de reus ook doet, hij krijgt me toch nooit te pakken. Soms knijp ik hem in zijn neus als hij slaapt.
2: Jij durft echt alles.
3: Kun je mij dat ook leren?
4: Waarom wil je dat van Klein Duimpje leren?
1: Omdat ik er verstand van heb.
4: Ik durf net zoveel als jij.
1: Ha, durf je belletje te trekken bij de heks? Of in je eentje naar de drakengrot?
4: Tuurlijk.
1: En 's nachts naar het donkere bos?
4: Wat is daar eng aan?
1: Goed, dan maken we er een wedstrijd van. Wie vannacht het langst in het donkere bos durft te blijven, is het dapperste. Doen jullie mee? Of durven jullie al niet meer?
4: Wat betekent dapper eigenlijk?
1: Dat je nooit bang bent.
4: Oh.
2: Oh, wat zijn wij dapper, hè?
1: Tot we straks ineens besprongen worden door een grote, boze wolf!
4: Ja!
1: Kijk, dit is een goede plek voor een kampvuur.
0: Het werd later en donkerder. Maar geen van drieën wilde zich laten kennen.
3: Hoe lang duurt het voordat het weer licht wordt?
1: Jullie gaan opgeven, hè?
4: Opgeven? Joh, is hier helemaal niks om bang van te worden.
1: Nou, straks waren jullie bang.
4: Ja, omdat jij ons liet schrikken.
1: Ja, ja. Oh, zometeen niet schrikken als je gefladder en gekrijs hoort.
3: Gefladder en gekrijs?
1: Van de reuzenvleermuis. Weet je, lang geleden heeft de heks een van haar vervelende zussen omgetoverd in een reuzenvleermuis. Die hangt in de bomen en loert naar ons.
4: Niet waar.
1: 'S Nachts duikt ze omlaag en vangt ze wie ze maar tegenkomt.
3: Nu ben ik bang. Een beetje.
1: Als haar klauw je eenmaal te pakken heeft, kom je niet meer los. Ze hebben haar horen krijzen. Wee, wee, wee. Wee, wee, wee. Niemand verstond het. Tot ik op een dag begreep wat ze zei. Geitenvlees. Geitenvlees.
4: Dat verzin je maar, toch?
1: Wat is dat daar achter jullie?
3: Waar?
4: Hoorde je iets?
5: Geitenvlees!
3: Ja, weg hier!
4: Wegwezen!
1: Nou, het lijkt me duidelijk wie hier gewonnen heeft.
4: Ah, het was maar een eng verhaal.
2: Ja.
4: Oh,
6: de wolf zag Klein Duimpje naar het donkere bos lopen. Waar zou hij zijn gebleven?
4: We moeten Klein Duimpje helpen.
3: Ik durf niet.
4: Je wou toch leren om niet meer bang te zijn?
1: Die geitjes zullen nu wel thuis zijn. Nu nog even dit kampvuur uitmaken en dan snel weg hier.
6: Dacht het niet.
1: Uh-oh.
6: Laat dat kampvuur maar aan. Ik denk dat jij heerlijk smaakt op de barbecue.
1: Nee joh, ik smaak hartstikke vies.
6: Niemand in de buurt. Hoe kan je nu nog ontsnappen?
1: Tja, goeie vraag.
6: En eindelijk mijn laarzen terug.
7: Afblijven.
6: Huh?
7: Misschien waren die laarzen vroeger van jou, maar nu zijn ze van mij. De onzichtbare bosgeest.
1: Oh nee, de onzichtbare bosgeest.
6: Waar? Had je me voor de gek?
7: Geen praatjes jij. En blijf vooral hier. Wie lang in het donkere bos rondloopt, die lost op en wordt vanzelf een onzichtbare bosgeest.
6: Maar dan ziet niemand me. Dat is toch jammer van zo'n mooie grote reus.
7: Word als ik, een onzichtbare bosgeest.
6: Waar komt die stem vandaan?
7: Kom bij mij.
6: Help, een bosgeest. En hij heeft mijn laarzen aan. Oh, waarom overkomt mij dit toch altijd?
1: Bedankt, jongens. Jullie waren bang en zijn toch teruggekomen.
4: Ach, het was maar een kleine geitje.
2: We zijn alle drie even dapper.
1: Maar wat enge verhalen betreft, hebben jullie gewonnen.
0: Zo leerde Klein Duimpje iets van de geitjes. Dapper betekent niet dat je niet bang bent. Dapper is ergens bang voor zijn, maar het toch doen. Zoals die keer dat de fakir... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Welk sprookje ruikt naar peperkoek in het Sprookjesbos? Maar natuurlijk, Hans en Grietje.
1: Knebel, knabbel, kneusje. Wie knabbelt aan mijn neusje?

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Sneeuwtje, stretje.
1: Ook in het zaal had ik een droom. Ik wilde in een band. Niet zomaar één, maar gewoon zo één die iedereen kent. Met zang en instrumenten en lekkere muziek. In zaaltjes en in tenten.

0: dat doet hij natuurlijk niet.
1: Is die van hout?
0: Pardon?
1: Je stokkie, is die van hout?
0: Stokkie? Toverstaf. En ja, hij is van hout, ja. Of tenminste, hij was van hout. Nou kan ik hem al weggooien.
1: Oh, nee, niet doen. Breng hem daarheen.
0: Waarheen?
1: Naar Geppetto. Die maakt hem weer zo goed als nieuw.
0: Geppetto? Ja. Hou op.

0: Hallo.
1: Hallo. Dat ziet er niet best uit.
0: Nee, dat is het ook niet.
1: Het is belangrijk voor u, hè?
0: Ja, heel erg.
1: Ik heb zo het idee dat deze twee helften aan elkaar horen.
0: Ja, dat zou heel fijn zijn.
1: Moet niet zo moeilijk zijn. Ogenblikje.
0: Oké, dank u wel.
1: Rolletje lijm. Ja, zo moet hij weer helemaal heel zijn.
0: Wow, en dan dacht ik dat ik kon toveren.
1: Ach, een klonnetje houtlijm doet wonderen. Alsjeblieft.
0: Dank u wel, meneer.
1: Meneer, het is Geppetto en je weet het nu. Nee.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: De verschijning.

0: Wauw.
1: Papier.
0: Dag, prins van mij.
2: Het bruidskleed van Genoveva. Er was eens een klein meisje dat bij de bruiloft van een prins en een prinses mocht zijn. Er werden tientallen witte duiven losgelaten. Maar het mooiste vond het meisje toch wel de schitterende jurk van de bruid. Ze wilde later ook zulke mooie stof kunnen maken. En vanaf die dag wist ze dat ze weefster wilde worden. En zo gebeurde het ook. Het meisje werd de beste weefster van het land en ze droomde ervan eens het bruidskleed voor een echte prinses te mogen maken. Vele jaren later woonde er een prins in de stad. Zijn naam was Arthur en hij ging trouwen met Genoveva, een lieve prinses. Genoveva wilde het liefst geen gewone witte bruidsjurk, maar eentje in alle kleuren van de regenboog. Arthur bracht daarom een bezoek aan de beste weefster van het land. De vrouw was inmiddels al erg oud en ze was net de duiven aan het voeren toen hij bij haar aanklopte. "Kunt u voor mijn bruid een bruidskleed weven in de mooiste kleuren?" vroeg Arthur haar. "Ik zou niets liever willen," zei de oude weefster zacht. "Maar ik kan het niet meer. Sinds een tijdje ben ik blind. Ik kan nog wel weven, maar ik kan de kleuren niet meer zien." Teleurgesteld ging Arthur weer naar huis. De oude vrouw was ook bedroefd. Wat had ze graag zo'n jurk voor de prinses gemaakt. Intussen hadden haar vriendjes, de duiven, alles gehoord. Ze wilden haar graag helpen, want de weefster zorgde zo goed voor hen. Ze hadden een plannetje. De volgende ochtend ratelde het weefgetouw. Overal zaten duiven op en in de mand met garen. "Nu heb ik hemelsblauw nodig," zei de weefster. En meteen dook een duif in de mand. Hij nam een hemelsblauwe draad in zijn snavel en duwde die in de hand van de blinde vrouw. De weefster wist precies welke kleuren ze nodig had en de duiven gaven haar het juiste garen aan. Niet lang daarna werd de bruiloft gevierd. Prinses Genoveva zag er prachtig uit in haar bruidskleed. De weefster stond op het bordes en ze hoorden het klapwieken van de duivenvleugels. Maar deze keer waren het geen witte duiven, maar gekleurde. Het waren haar vriendjes die dagenlang in de manden tussen het kleurige garen hadden gewoeld en gevroed. Zo hadden ze de prachtigste tinten op hun veren gekregen. De oude weefster genoot van het applaus en het gejuich van de menigte. En ze voelde zich zielsgelukkig.
3: Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Subscribe avond, niet waarom 30. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Oh, to, on, pito.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Python!
0: Ah, aha.

De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Hoe hoog is de pagode? ...45 meter.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf een bericht voor de draak.
1: Je moet prinses Assepoester helpen. Er staat een hele gemene draak op haar stoep. Ze is in groot gevaar.
2: Maar de schat dan?
1: Ah, daar zal heus niemand aankomen. Maar goed, ik zoek wel een andere held om Assepoester te redden.
2: Oké. Ik ga al.
1: Zo, die is er mooi ingetrapt. Nou, waar is die schat? Rijk ben ik! Schat hemeltje rijk!
3: Hey, kijk uit, joh.
2: Een kabouter?
3: Ja, een kabouter, ja. Wie moet er anders het kasteel schoonhouden dan? De kaboutertjes natuurlijk.
2: Maar de wolf zei dat Assepoester in gevaar was. Huh? Omdat er een gemene draak voor haar deur zou staan.
3: Die draak ben ik zeker. Laat me niet lachen. Ah. Assepoester is niet eens thuis. Nee, die wolf heeft jou goed te pakken genomen.
1: Rijk ben ik! Schat hemeltje rijk!
4: Wat doe jij daar?
1: Dat zit zo. De draak heeft mij gevraagd om even op de schat te passen.
4: Ja,
1: ja, hij moest even weg naar zijn zusje op kasteel Drakenstein. Snapt u wel?
4: Dan is het goed, want ik wil niet dat er gestolen wordt in het Sprookjesbos.
1: Natuurlijk niet, majestueuze hoogelijkheid. Ik zou niet durven. Ik geef hem straks gewoon weer terug. Tot ziens, hoor.
4: Dag.
1: Dag.
2: Ah! Als ik het niet dacht. Mijn schat! De wolf heeft me in de maling genomen en mijn schat gestolen.
4: Wat zeg je nou? Maar hij zei dat hij erop moest passen.
2: Dat liegt hij. Het is een dief.
4: Dat is niet zo fraai. Wacht, ik weet iets. Ik ga straks naar de wolf en jij verstopt je in het bos. En als ik mijn hand omhoog steek, zo, dan kom jij tevoorschijn en vraagt om je schat.
2: Maar hij zal hem heus niet teruggeven. Hij heeft hem toch gestolen?
4: Let jij maar eens op. Hallo, wolf.
1: Dag.
4: Zeg, jij past toch op de schat van de draak?
1: Ja, dat zei ik u toch al?
4: Dat weet ik. Ik moet vanavond namelijk naar hertog Hotemethoot. En dan is er niemand thuis. Zou jij dan ook mijn schatkamer willen bewaken?
1: Ligt daar dan ook zo'n schat?
4: Eén schat? Daar liggen wel 1000 schatten.
1: 1000? Maar dan ben ik 1000 keer zo rijk. Ik bedoel, ik pas er graag op.
4: Heel fijn. Maar hoe weet ik nu zeker dat je die 1000 schatten niet zult stelen?
1: Ik steel nooit iets. Ik geef altijd alles eerlijk terug.
4: Dan is het goed.
2: Goedemiddag. Mag ik mijn schat terug?
1: Ja, als ik nu één schat teruggeef, kan ik er straks wel 1000 stelen. Kijk eens, daar staat hij. Ik geef namelijk altijd alles eerlijk terug.
2: Mooi. Bedankt.
1: Ziet u wel? Ik ben een prima oppas.
4: Goed zo. Tot vanavond.
1: Ja, tot vanavond. Hoera. Eén schat ben ik kwijt. Maar vanavond steel ik 1000 schatten van Assepoester.
0: Maar dat ging natuurlijk niet door. Want nu de draak zijn schat terug had, had Assepoester die avond een vervelend bericht voor de wolf.
4: Jammer, maar hertog Hotemethoot heeft onze afspraak afgezegd.
1: Ja, maar...
4: Dus nu heb ik vanavond helemaal geen oppas nodig.
1: Nee, maar...
4: Maar toch bedankt, hoor.
1: Graag gedaan.
0: De wolf was boos en verdrietig tegelijk. Maar het was zijn eigen schuld. Dan had hij maar niet moeten stelen. Gelukkig was er de maan. Daar kon hij nog even flink tegen huilen. Net als die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

of poepoe. Haha, even uitbuiken hoor. Oeh, ik heb vandaag 2 boterhammen met geitjeskaas erop. Oeh, wat lekker toch. En wat had jij erop?

Lieveling Kids Radio.

luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook.

Kids Radio.

Kidsradio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: De verschijning.

0: geluid.
1: Wauw.
2: Papi, hier.
1: Dag, prins van mij.
3: Tafeltje dek je, ezeltje strek je. Er was eens een kleermaker die 3 zonen had. De oudste wilde meubelmaker worden. En na een paar jaar kon hij dat als de beste. Zijn leermeester gaf hem een tovertafeltje cadeau. Als je tafeltje dek je riep, stonden er vanuit het niets de heerlijkste gerechten op tafel. De jongen ging op weg naar huis. Laat in de avond kwam hij bij een herberg aan. En omdat hij honger had, toverde hij een lekkere maaltijd op het tafeltje. De herbergier had dat gezien en wilde dat tafeltje ook wel hebben. Midden in de nacht verwisselde hij het stiekem voor een gewoon tafeltje. Thuisgekomen wilde de zoon laten zien dat ze voor altijd genoeg te eten zouden hebben. Hij riep, tafeltje, dek je. Maar er gebeurde natuurlijk niets. De tweede zoon was gaan werken bij een molenaar. Als dank voor zijn hulp kreeg hij een bijzondere ezel cadeau. Als je riep, ezeltje, strek je. Dan strekte de ezel zich uit en de gouden munten vlogen onder zijn staart vandaan. Ook hij sliep die avond in de herberg. De oneerlijke herbergier zag wat de ezel kon en verwisselde de wonderezel voor een gewone. Toen de zoon de volgende dag thuis kwam, wilde hij meteen laten zien wat de ezel kon. Maar toen hij riep, ezeltje, strek je, gebeurde er natuurlijk weer niets. De broers kwamen erachter dat ze in dezelfde herberg hadden overnacht en schreven hun broertje een brief waarin ze hem waarschuwden voor de herbergier. De jongste zoon had al die tijd bij een houtsnijder gewerkt. Als afscheidscadeau kreeg hij een zak waarin een knuppel zat. Als je riep, knuppeltje, uit de zak, dan sloeg de knuppel in het rond. De jongen kwam aan bij de herberg en hij kwam erachter dat de herbergier het tafeltje en de ezel van zijn broers gestolen had. Hij vertelde hem dat er een schat in de zak zat. Toen de herbergier de schat 's nachts wilde stelen, riep de jongen, knuppeltje, uit de zak. Onmiddellijk sprong de knuppel uit de zak en gaf de waard een enorme pak rammel. Die kermde van de pijn en beloofde de jongen het tafeltje en de ezel terug te geven. Als de knuppel maar op zou houden met slaan. Knuppeltje, in de zak, riep de jongen. En de knuppel glipte de zak weer in. Je snapt wel hoe blij de kleermaker was toen zijn jongste zoon met de wonderezel en het tovertafeltje thuis kwam. En ze leefden nog lang en gelukkig.
4: Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

0: Efteling Kids Radio.
1: Men vraagt van mij, beste Vakie.
2: Hallo allemaal. Is Draak hier?
1: De wolf. Wij zitten hier midden in een lied. Hey, en Draak, die is hier niet. Kom,
2: oh, sorry. Ik ga al.
1: Oké. Daar gaan we weer. Nog een keer. Men vraagt van mij, beste Vakie.
2: Weet je het zeker? Want hij is wel vaak hier.
1: De wolf.
2: Oh, sorry. Ik ga al.
1: Oh, oh jee. Oké. Nog één keer en daarna niet meer. Men vraagt van mij, beste Vakie. Als iemand
3: mij roept, dan sta ik hier.
2: Hé, hey, zie je nou wel? Je bent wel hier.
3: Wij zingen het liedje van Vakie.
4: Hé, hey, doe met ons mee. Ik maak hier.
5: En

De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Hoe snel gaat Baron 1898, de supersnelle achtbaan in de Efteling? Baron 1898 gaat 90 km per uur. Dat is zelfs sneller dan een leeuw.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Chips erin te gaan, snoep erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oei, oei, oei, oei. Vlieg, vlieg, vlieg, vlieg, vlieg. De, de, de. Oh, oh, oh, oh, oh. La, land, er. Mooi. Oei, oei, is het vliegwoord.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Vliegende Hollander.
0: Ah, aha.

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

0: blauw. Auw!
1: Ja, ja, zij wil... Oh, ja, dan wil ik gelijk even de groetjes doen aan mijn familie. Groetjes Q, groetjes Kai, groetjes Ko, groetjes K, groetjes K, groetjes Ki, groetjes K.
2: Ja hoor, erg aardig, de groeten terug.
1: Allemaal de groetjes eigenlijk, zo kort.
2: Kom op, muziek!
1: Oké.

0: lieve allemaal. Roodkapje hier. Kun jij raden wat mijn lievelingskleur is? Rood natuurlijk. En waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, wat is jouw lievelingskleur?
1: Hoe weet

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir zat op zijn tapijt. Maar toen...
1: Vlieg dan, tapijt. Vlieg dan, zoals altijd. Wat krijgen we nou? Anders vlieg je zo trouw.
0: De fakir onderzocht zijn tapijt, bekeek het langs alle kanten, maar zag nergens een probleem.
1: Ach, wat een gedoe. Mijn oude benen zijn zo moe.
2: Dag, fakir. Oh. Gezellig aan de wandel.
1: Toch niet. Mijn tapijt vliegt niet meer. Oh. Nu moet ik de voet keer op keer.
2: Wat vervelend. Hoe komt dat?
1: Wist ik het maar. Ik vind het zelf heel raar.
2: Misschien is uw tapijt het vliegen verleerd.
1: Het is onverklaarbaar en heel erg naar.
0: Maar Langnek zou Langnek niet zijn als hij niet een of andere oplossing bedacht.
1: Laat het tapijt maar komen. Laat het maar vliegen, hoog boven de bomen. Vlieg dan. Ja, vlieg.
2: Misschien is het tapijt versleten.
1: Oh nee, het tapijt is heel sterk. Het deed altijd goed zijn werk.
0: De arme fakir. Zonder tapijt was hij helemaal de weg kwijt.
1: Mijn tapijt geeft het vliegen op. Wat een ramp, dus ik stop.
3: Weet je wat je moet doen bij rampen? 3 keer stampen.
1: Dat is misschien geen slecht idee. Ik stamp 3 keer en zeg geen nee. Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen. Tot mijn hele grote spijt vliegt het niet, mijn mooi tapijt.
3: Hallo zeg.
1: Het spijt me, maar jezelf kan je niet helpen. Je eigen nood kan je niet stelpen.
4: Hallo, scheelt er iets?
1: Niet met mij, maar mijn tapijt. Het is de moed om te vliegen kwijt.
4: Oh, maar daar weet ik wel iets op. Voor slechts 3 koekjes. En een chocoladetaart. Heb ik wel een goed idee, hoor.
1: 3 koekjes en een chocoladetaart om weer te vliegen? Toon me dan dat je hier niet staat te liegen.
4: Ik zal je tapijt eens flink laten schrikken. Van mij, de boze wolf, zal hij zo bang zijn dat hij snel wegvliegt.
1: Dat zou prachtig zijn. Maar doe mijn tapijt alsjeblieft geen pijn.
4: Nee hoor, geen pijn. Gewoon even lekker laten schrikken. Boe! Boe! Sidder en beef. Ik ben de boze wolf. Nou, niet bang voor mij. Joh, dat tapijt is voor het vuilnis.
0: Die arme fakir. Hij wist het nu echt niet meer.
1: Hij vliegt niet langer. Ik word elk uur banger.
5: Nou, wel een beetje stoffig, dat tapijt van u. Wanneer heeft u het voor het laatst schoongemaakt?
0: De fakir had het tapijt nog nooit schoongemaakt. Dus Assepoester pakte haar poetsgerei. Ze klopte al het stof uit het tapijt. Ze boende het met water en zeep. En toen...
5: Ziet u wel? Uw tapijt was veel te vuil om nog te vliegen. Het is nu helemaal schoon, zo goed als nieuw. En het vliegt ook weer als nieuw.
1: Hartelijk dank, lieve Assepoes. Ik vlieg nu weg. Dat is geen smoes.
5: Graag gedaan, hoor, fakir. En vergeet niet om af en toe uw tapijt schoon te maken, hè? Dag!
0: Wat was de fakir opgelucht. Hij vloog nog uren door de lucht. En hij had zijn lesje wel geleerd. Niet zorgen voor je spulletjes is verkeerd. Nou ja, begin ik zelf ook al te rijmen. Net zoals die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Oh, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.

of twee. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb een liedje geleerd. Het ging eerst nog verkeerd, maar nu gaat die goed. Heb je het al gehoord?

Ik was verlegen, niemand wilde praten. Ik stond onder het raam, ik schreeuwde mijn naam en drumde zo hard als ik kon. En zo gebeurde het dat mijn leven als stadsmuzikant begon.

Van Bobeldijk tot Willemsoord, via Sertogenbosch. De balken blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Als je ons ziet, vergeet dan niet je kunsten te vertonen. Voor je ooit je kansen vergooit, je weet het maar nooit, alles weggegooid. We zullen je

0: blauwe kraaien en drummen en vrolijk op los.
1: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.
2: Het is

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

met een lichte hak.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oké, een moeilijke vraag vandaag. Hoe vaak ga je over de kop in de houten achtbaan Joris en de Draak? Nul keer. Ha, dat was een instinkertje. Je gaat helemaal niet over de kop in deze...

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjes Sprokkelaar, de musical.
2: De verschijning.

0: Vier.
1: Dag, prins van mij.
2: De Trollenkoning. Er was eens een aardige oude trol die de toekomst kon voorspellen. Zijn beste vriend was een tamme uil. Op een dag kreeg de trol bezoek van prinses Adelheid. Ze kwam hem om raad vragen. Binnenkort zou ze gaan trouwen met prins Wikke. En haar vader wilde weten of Wikke wel dapper genoeg was. De oude trol vroeg naar hun sterrenbeelden en antwoordde: "Ga naar huis en vertel uw vader dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Prins Wikke en u zijn voor elkaar bestemd." Toen prinses Adelheid weg was, kreeg de oude trol een naar voorgevoel. "Ga prins Wikke eens halen," zei hij tegen de uil. De uil vloog onmiddellijk weg. De volgende dag kwam een kleine trol, die Toren heette, bij de oude trol. Hij vertelde dat prinses Adelheid gevangen was genomen door koning Kobold. Koning Kobold was een grote boosaardige trol. Hij hield de prinses gevangen op een klein eiland in het moeras. Je kon er alleen komen via glibberige keien die net boven het water uitstaken. Eén daarvan kantelde om zodra je erop ging staan. Die ene kei moest je dus altijd overslaan. Maar niemand wist welke het was. Alleen de oude trol. "Ga de prinses bevrijden, Toren," zei hij. "De 20ste kei kan kantelen." Even later rende Toren van steen naar steen over het moeras. Hij telde hardop. 17, 18, 19. En toen sprong hij over de 20ste heen. "Prinses, ik kom je bevrijden," riep Toren. En samen gingen ze terug over de stenen. Maar opeens verscheen koning Kobold aan de overkant. "Wat gebeurt hier?" bulderde hij boos. Terwijl hij steen voor steen op hen afkwam. Plotseling sprong er iemand op zijn rug. "Mijn prins," riep Adelheid. En inderdaad, het was prins Wikke, die de grote trol tegen wilde houden. Koning Kobold raakte uit balans. Hij kon nog net de stap naar de volgende steen nemen. En plons! Dat was nu de 20ste, de kantelkei. Koning Kobold verdween in de diepte en kwam niet meer boven. "Mijn moedige prins," zei prinses Adelheid. "Hoe kom jij nou hier?" "Dankzij hem," zei prins Wikke. En hij wees omhoog. Daar cirkelde de uil van de oude trol door de lucht. "Hij heeft me gewaarschuwd. Ik ben meteen gekomen." Alle trollen waren blij dat ze van hun gemene leider verlost waren. Ze kozen de aardige oude trol als een nieuwe trollenkoning. En prins Wikke had bewezen dat hij een dappere prins was. Hij trouwde met Adelheid en ze leefden nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: Master Key, what's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch dood.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

houtjes. Zolang ik niks doe, hangt die netjes stil. Maar trek ik als de show start aan die touwtjes, gaat hij langzaamaan bewegen, doet hij alles wat ik wil. Maar nu heb ik een marionet gevonden, een pop die zonder poppenspeler leeft. Een pop die kan wat anderen nooit konden, knip en die uit zichzelf kan dansen en geen touwtjes nodig heeft. Let op! Hij stapt, oh. Hij zwiert, maar niet te snel, toch snapt u het idee. Hij springt, mamma mia amore, hij draait, heel even en dan danst hij met me mee.

0: Welkom! Proost! Santé!
1: Efteling Kids Radio.

Kiki hier. Ja, amai. Mijn lievelingsplek in het sprookjesbos is toch achter mijn kookketel, hè? In mijn kabouterhuisje. Ja, daar maak ik de lekkerste paddenstoelensoep, hè? Met eekhoorntjesbrood en Vlaamse kabouterfrieten. Wat is jouw lievelingsplekje in de Efteling eigenlijk?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: was eens een dag dat dat anders was. Toen had bijna iedereen een probleem. Gelukkig leeft Langnek in het Sprookjesbos. Want hij heeft voor iedereen altijd wel een goede raad.
1: Ik ga nooit meer met hem spelen.
2: Roodkapje, wat is er?
1: Ik ga nooit meer met Klein Duimpje spelen.
2: Oh.
1: Hij heeft mijn hele tekening verprutst. De hele pot zwarte verf heeft hij omgegooid. En nou is het één grote zwarte vlek.
2: Maar Roodkapje, dat is fantastisch. Deze mooie vlek is net een vogel. Zo'n vogel wil ik wel boven mijn bed.
1: Echt? Wow, een vogel. Klein Duimpje, Klein Duimpje, we gaan verf omgooien.
2: Zo zie je maar weer. Goede raad is gratis.
3: Achmat, jij kunt op de wc niet eens bij het knopje van het licht, Kee.
2: Goedemorgen.
3: Ja.
2: Problemen, K?
3: Wel, hierachter staat het kasteel van Doornroosje.
4: Mm-hmm. Ja, en het schijnt dat die lui wandels daar al in geen 100 jaar iets hebben schoongemaakt.
3: Ja, en dus kwamen wij de boel een beetje kuisen.
4: Ja, dat betekent schoonmaken. Ja. Maar we hebben een probleem. K kan niet bij de bel.
2: Als jullie nou eens op elkaar klimmen, dan zijn jullie 2 keer zo lang.
4: Dat is een goed idee. Kom, ik klim op je schouders.
2: Goede raad is gratis.
3: Nou, dat is raar. Waarom doen ze nu niet open?
4: Misschien slapen ze nog.
5: Simsalabim bam beira. Ah, weer niks. Jij komt als geroepen, zeg.
2: Hoezo?
5: Ik probeer nu al 3 dagen de mooiste vrouw van het Sprookjesbos te worden. Zo mooi als Doornroosje, Sneeuwwitje of Roodkapje. Maar wat ik ook doe, het lukt me niet. En nou heb jij vast goede raad. Gratis.
2: De heks als mooiste vrouw van het Sprookjesbos. Nee, dat kan niet.
5: Wat?
2: Ik heb geen goede raad.
5: Dat is niet eerlijk.
2: Sorry.
5: Jij gaat daarom domweg diep denken. Anders verander ik die rare rechte reknek regelrecht in een ronde rookworst.
2: Maar het kan echt niet.
5: Abacada.
2: Ja. Goed. Ik zal wel wat verzinnen.
5: Mooi zo.
2: Ik heb wel eens gelezen dat heksen zichzelf alleen maar kunnen betoveren als ze ook iets van zichzelf in het toverbrouwsel gooien.
5: Oh ja? Wat moet er dan bij?
2: Iets van uzelf. Iets uit uw lichaam.
5: Een scheet?
2: Ja, daar zou ik zelf niet op komen, maar het klopt wel.
5: Is dat alles?
2: En dan een toverspreuk naar keuze.
5: Hm, makkelijk zeg. Een hele hete heksenscheet.
2: Mm-hmm.
5: En dan een toverspreuk. Nou, dat moet lukken.
2: Ja, of nee, er stond nog iets bij. De heksen mogen dan vooral niet aan een wekker denken.
5: Dat is makkelijk. Een hele hete heksenscheet en niet aan een wekker denken. Dankjewel, hoor.
2: Niks te danken, hoor. Goede raad is gratis.
5: En dan nu? Wacht even. Een toverspreuk. Sprinkel, sprankel, sprookjestijd. Maak van mij een mooie meid. Ik ben de mooiste vrouw van het hele Sprookjesbos. Maar wat zei je ook alweer? Niet aan een wekker denken. Oh ja, een wekker. Zo'n ding met van die wijzers dat 's ochtends rinkelt. Langnek, amateur, kletsnek!
0: Langnek had die dag dus voor iedereen een goede raad. Ook voor de heks. Want die vroeg iets wat helemaal niet kon. Dan moet je het eigenlijk ook niet vragen. Want sommige dingen, die kunnen nu eenmaal niet. Een kabouter kan ook niet zo groot zijn als een reus. Maar dat is weer een heel...

0: zijn we niet alleen.
1: Efteling Kids Radio.

durf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Kniebel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn? Huisje. Inderdaad, helemaal goed.
1: Kniebel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt aan

Ik moet alleen één sprong vooruit in mijn leven. Eén stap opzij voor die man. Ik steel wat ik echt niet kopen kan. Meer niet. Eén sprong te snel voor die sukkels. Anders ben ik

0: één stap, wat zeggen mijn lord? Anders moet ik morgen naar het schafot. Ik spring, ze mij weer te pakken. Ik ben niet zullig of stom. Ik ga, denk ik, maar zo'n blokje om.
1: Houd het dicht, vandaal!
0: Aboe!
2: Schaam!

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Chipskrindigavond, niet roepdrindiga. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Zo triest. Heimer.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Eigenheimer.
0: Ah.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Ja,
2: wat
1: een
2: verrassing, wat leuk meisjes.
0: Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja,
1: een feestje.
2: Ja,
0: een feestje.
2: Jongens, meisjes.
3: Efteling Kids Radio.
4: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: De verschrikkelijke

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Het meisje met de zwavelstokjes. Er was eens een arm, klein meisje dat eenzaam door de stad dwaalde. Het was oudjaarsavond en het sneeuwde. Het meisje had al de hele dag geprobeerd zwavelstokjes te verkopen, maar dat lukte niet. Als ze door de ramen van de huizen naar binnen keek, zag ze overal prachtig verlichte kerstbomen. Kinderen zongen en lachten en het rook naar gebraden gans. Het meisje had het heel erg koud, maar ze durfde niet naar huis te gaan. Haar vader zou haar zeker straf geven als ze zonder geld thuis kwam. In een hoekje tussen twee huizen ging ze ineengedoken zitten en keek naar de zwavelstokjes die ze in haar ijskoude handen hield. Het meisje aarzelde. Zou ze... Roets! Ze had een stokje aangestoken. De vlam was warm en gaf een prachtig licht. Het leek wel of ze voor een grote warme kachel zat. Maar helaas, het zwavelstokje was al gauw opgebrand. Roets! Het tweede brandde nog mooier. Nu zag ze een heerlijk feestmaal op tafel staan. Maar toen het zwavelstokje uitging, verdween al dat lekkers als sneeuw voor de zon. Snel stak ze een derde stokje aan. Roets! Wel 1000 twinkelende lichtjes verlichtten een grote kerstboom. Maar zodra de vlam uitging, stegen de lichtjes op. Het leken wel sterren. Eén ervan viel en maakte een vurige streep naar beneden. Nu sterft er iemand, zei het meisje. En opeens dacht ze aan haar grootmoeder. Toen die nog leefde, keken ze vaak samen naar de sterrenhemel. O, wat miste ze haar. Het meisje stak een vierde zwavelstokje aan. En in het licht van de vlam verscheen het lieve gezicht van haar grootmoeder. Ze strekte een hand uit en het meisje riep: ach, lieve grootmoeder, neem mij met u mee. Haastig stak ze alle zwavelstokjes tegelijk aan. En in het felle licht stond daar plotseling haar grootmoeder. Ze nam haar kleinkind in haar armen en samen stegen ze op. Hoger en hoger, naar de hemel waar geen armoede, honger of kou was. Heel vroeg in de ochtend, op de eerste dag van het nieuwe jaar, vonden voorbijgangers het meisje. Ze was doodgevroren. Om haar heen lagen een heleboel opgebrande zwavelstokjes. Kijk, die arme stakker, zeiden de mensen tegen elkaar. Ze heeft zich nog proberen te warmen. En toch ziet ze er gelukkig uit, zei er een. Want het wonderlijke was dat het meisje een heel tevreden glimlach om haar lippen had.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben slecht. Ik ben echt slecht. Nou, nu je het zo krijgt, je bent eigenlijk best gemeen.
1: Heb je het eindelijk op spartel?
0: Ja.
1: Of wil jij soms een wit voetje halen?
0: Nee hoor, die heb ik al gehad.
1: Wanneer?
0: Nou, dan ga ik jou aan je neus hangen. Maar goed, ik ga het wel zeggen hoor. Al

0: maar 6 geitjes heb ik opgepeuzeld.
1: Ik ben al met indruk. 6 geitjes. Toch hou ik meer van kindervlees.
0: Oh.
1: Ja, ik kan ook heel vals zijn, hoor.
0: Nou, zeker.
1: Luister maar.
0: Wat vet.
1: Alweer een poosje terug kwamen 2 kindjes bij mij thuis. Mijn huisje is van snoep, dus die 2 voelen zich er thuis. Dat Grietje moest gaan koken en die Hans

lieve allemaal, Roodkapje hier. Kunnen jullie raden wat mijn lievelingseten is? In 3, 2, 1... Koekjes natuurlijk! Maar wat ik graag wil weten is, wat eet jij het liefst?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Snoetjes, kleven, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

bovendien naar juist de hoed die jou het beste staat. Goed, iemand die blij is, graag vingers. Ja, jij? Nou, niet zomaar blij dus, maar blijer dan blij. Achter zit er vast toch wel eentje bij. Het blijste ei op de Efteling bij. Voor iemand die ronduit van vrolijkheid blaakt, heb ik een bijpassend hoedje gemaakt. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

oplet. Zoals dat konijn dat hier steeds ergens rent. Ach, dat witte konijn dat maar holt, rent en raast. En nooit genoeg tijd heeft, want steeds heeft hij haast. Nou ja, voor iemand die altijd ergens wezen moet, heb ik hier dus ook een hoed. En haastig of niet, hier een heldere hint. Het is een catwalk.

Jij, kom jij eens hier. Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed. Dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
1: Lekker draaien!
2: Alle tovertwinkels!
0: Dat wordt lachen!
3: Oh, ja.

0: Dat klopt.
1: Het is geinig en heeft een rood hoofddeksel op. Rood grapje! Wat een giller!
2: Efteling Kids Radio.

0: dat was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Nou kan ik niet wachten tot de volgende keer.

0: Nee, daar is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik me wel vergist hebben.
1: Als ik lig in het gras, dan lijkt de hemel zo hoog. Ik zie daar de wolken en een regenboog. Er komt een vlieger voorbij en ik zwaai omhoog. Hallo vlieger, kom sla je vleugels maar uit.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf en de reus maakten ruzie.
1: Ik ben de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Dat ben ik, dat weet toch iedereen?
1: Nee, ik. Kijk dan zelf. Mooie grijze haren, knap kostuum, prachtige poets.
3: Prinses Assepoester, wie van ons twee is de knapste bink? Ik toch?
1: Nee, ik. Toch?
4: Nou, moeilijke vraag. Jullie zijn allebei heel mooi.
1: Ja, maar ik ben mooie.
3: Nee, ik...
4: Rustig maar.
1: U moet zeggen wie van ons twee de mooiste is.
3: Ja, wie?
4: Ik heb in mijn paleis een toverspiegel. Die kan vertellen wie de mooiste is.
1: Afgesproken. Dan organiseren we een schoonheidswedstrijd. De toverspiegel verkiest de knapste bewoner van het Sprookjesbos.
3: En dat ben ik.
1: Nou, ik dacht het niet.
4: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste in het Sprookjesland?
5: De mooiste, dat bent u, o mooie, mooie Assepoester.
4: Dank je wel, lieve spiegel. Maar ik zou je een gunst willen vragen. Dadelijk komt iedereen je vragen wie de mooiste is. En ik ben bang dat daar ruzie van komt. Zou je daarom willen... Zou je dat willen doen?
5: Wilt u dat echt, o mooie Assepoester?
4: Mm-hmm.
5: Goed dan, omdat u het vraagt.
4: Dankjewel, lieve spiegel.
6: Heb je het nieuws gehoord van een schoonheidswedstrijd? Wat spannend, hè?
7: Nee, joh. Helemaal niet spannend.
6: Nee?
7: Natuurlijk niet. Jij wint dat toch. Maar jij bent de mooiste van het Sprookjesbos.
6: Wat lief.
1: Ah, lekkere hapjes. Eindelijk heb ik jullie te pakken.
6: Wacht even, meneer de Wolf.
1: Waarom zou ik? Mijn maag knort.
7: Ja, maar je wil de schoonheidswedstrijd toch niet verliezen?
1: Nee, hoezo?
7: Als u dadelijk met een volle, dikke buik naar die wedstrijd gaat... dan verkiest de toverspiegel u nooit tot de mooiste van het bos.
1: Ja, dat heb je goed gezien. Nou, voor dit keertje laat ik jullie dan maar gaan.
0: Iedereen in het Sprookjesbos keek uit naar de verkiezing. Eén voor één gingen alle Sprookjesbosbewoners voor de toverspiegel staan.
4: Volgende!
1: Zo!
4: Dag, meneer de Wolf.
1: Dag.
4: Gaat u maar voor de spiegel staan.
1: Ja. Nou, zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
5: Nou, ja hoor, ja, u bent de mooiste van ons.
1: Ja, ik wist het wel. Ik wist het.
4: Mag ik u wel vragen om het geheim te houden? Anders maakt u de anderen jaloers.
1: Oh, geen probleem hoor. Ik hou mijn mooie mondje wel dicht.
4: Dag. Volgende.
2: Ja, ja, daar ben ik.
4: Dag, meneer de Reus. Mm-hmm. Gaat u maar voor de spiegel staan.
3: En... ben ik de mooiste?
5: Ja hoor, jazeker. U bent de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Ah, hiep, hiep, hoera! Kist het.
0: Die slimme Assepoester. Ze had aan de toverspiegel gevraagd om voor één keer iedereen tot mooiste te verkiezen. Zo was iedereen blij. Nou ja, iedereen?
4: Dag mevrouw de heks. Gaat u maar voor de spiegel staan.
8: Zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
5: Nou, tja... Sorry, Assepoester, maar ik kan niet meer liegen. Ik moet de waarheid spreken. U bent niet de mooiste, o heks, maar wel de lelijkste. O, de allerlelijkste van het hele bos.
8: Ja! Wat jammer! Ik ben de lelijkste! Ha, ik wist het wel! Hoera,
0: ook al had Assepoester de spiegel iedereen voor de gek laten houden, toch had ze ergens gelijk. Iedereen is op zijn eigen manier mooi. Zo heeft Benjamin eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

hier is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

0: zitten. Nou, opschieten jongens. Wacht erbij.
1: Efteling Kids Radio. Ja, beter vinden niet, hè.

0: chips erin te gaan. Waarom erin te gaan? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Dat is leuk. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Oh, dat, dat, dat.
1: Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Python!
0: Ah, aha.

0: beginnen. Adem in. En blazen. Kortkapje, ik weet niet of dit hard genoeg is.
1: Nou, denk

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Tafeltje, dekje, ezeltje. Strekje, inderdaad, helemaal goed.
1: Ezeltje.

Efteling Kids Radio.

een keer. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: De verschrikkelijke

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De kleine zeemeermin. Er was eens een kleine zeemeermin die verliefd was op een mensenprins. Ze had hem gered toen hij met zijn schip in een storm terechtkwam en overboord sloeg. Op een strandje had ze de prins bewusteloos achtergelaten. Nu wilde ze zelf ook graag een mens worden en daarom ging ze naar de zeeheks.
3: Ik weet waar jij voor komt, meisje,
2: sprak de heks.
3: Jij bent verliefd op de mensenprins. En nu wil jij mooie benen hebben. Nou, dat kan. In ruil voor je stem.
2: Mijn stem? Vroeg de zeemermin verbaasd.
3: Ja.
2: Lachte de heks gemeen.
3: Je zult kunnen lopen en dansen en jeuk aan je tenen krijgen, maar je zult nooit meer kunnen praten en zingen. En let op, je moet ervoor zorgen dat de prins ook verliefd wordt op jou. Want als hij met een ander trouwt, zul je de volgende ochtend sterven en oplossen in de schuimende golven.
2: Niet veel later zat de zeemermin op een rotsblok op het strand. Vlak voor het paleis van de prins. Ze dronk het drankje dat de zeeheks haar had gegeven en onmiddellijk spleet haar vissenstaart uiteen in twee prachtige mensenbenen. De volgende dag ontmoette ze de prins. Die vroeg haar van alles, maar ze kon niet antwoorden. Door het drankje van de heks was ze haar stem kwijt. De dagen daarna waren fantastisch. Ze deden samen allerlei leuke dingen. Het is jammer dat je niet kunt praten, zei de prins. Maar je danst zo soepel als een dolfijn. Toen kwam die verschrikkelijke dag. De prins vertelde dat hij ging trouwen met de prinses van het buurland. En tijdens de bruiloft, die op een schip gehouden werd, bleven de tranen over haar wangen stromen. Iedereen dacht dat ze ontroerd was. En niemand wist dat ze de volgende ochtend zou sterven. Want dat had de zeeheks gezegd. Diep in de nacht, toen iedereen sliep, stond ze op het dek en zag hoe haar vijf zussen plotseling uit de golven opdoken. Zusje, riep de oudste, we zijn bij de zeeheks geweest en ze heeft ons deze dolk gegeven. Voordat de zon opkomt, moet je het hart van de prins doorboren. Dan zal onmiddellijk je vissenstaart weer aangroeien en kun je weer bij ons zijn. Maar de kleine zeemermin schudde meteen haar hoofd. Nooit zou ze zoiets kunnen doen. En zeker niet bij de man van wie ze zoveel hield. Ze gooide de dolk weg en de zon kwam op. Een hoge golf nam haar mee en de kleine zeemermin loste op in de schuimende zee.
4: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

hier is Wolf. Ik woon dus in het Sprookjesbos. Ja, en waar woon jij? In een grote stenen toren? Of in een huis van koek? Of onder een groot tentdoek? Kan ook. Woon jij net als Assepoester in een groot kasteel? Of in een geitjeshuis? Waar woon je?

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen. En het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard

0: Efteling Kids Radio.
1: Stel, er is een perfecte prins. Die nooit in iets tekort schiet. Die naast zijn kennis en talent er ook nog eens zo uitziet. Gespierd waar moed en dit gezicht, dan knijp je toch je handjes dicht.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Oei. Niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla!
1: Zo doet de vogel, zo doet de vis. Zo doet een dino die een beetje boos is.

0: Nou, dat scheelt.
1: Ik ben het, Wolf.
2: Ra, ra, waar in het sprookjesbos sta ik?
3: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde.

0: Aloha.
1: Dit is mijn goudmijn. Dit is mijn goldmijn.
2: Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: De bescherming.

0: prins voor mij.
1: De wolf en de zeven geitjes. Er was eens een lieve moedergeit die met haar zeven geitjes in het bos woonde. Op een dag zei moeder:
2: kindjes, ik ga boodschappen doen. Beloof me dat jullie voor niemand de deur open doen.
1: Dat beloofde ze. Toen moeder net weg was, werd er op de deur gebonst. Iedereen schrok van een zware stem die riep:
3: ik ben het, moeder. Ik ben al terug.
1: De geitjes geloofden er niets van en keken uit het raam. Daar zagen ze de wolf. Even later probeerde hij het weer. Zijn stem was zacht geworden doordat hij een stuk krijt had opgegeten. Maar ook nu hadden de geitjes hem door, want ze zagen zijn zwarte poot. De wolf was woest dat het hem weer niet gelukt was. Hij maakte met deeg en meel zijn poot helemaal wit en ging weer terug naar het huisje. Met een zachte stem zei hij:
2: hallo, ik ben het, moeder. Ik ben weer thuis.
1: Nu zagen de geitjes voor het raam een witte poot, net als hun moeder had. En ze haalden de grendel van de deur. Maar wat een schrik! Het was de wolf! Woest, brullend stormde hij het huis in. De geitjes verstopten zich in paniek waar ze maar konden. Het allerkleinste geitje kroop in de grote klok en deed het deurtje dicht. De wolf schrokte zes geitjes naar binnen. Daarna had hij geen trek meer. Hij gaapte en mompelde:
3: ja, nu ga ik eens een lekkere dutje doen.
1: Het kleine geitje zat nog steeds in de klok toen moeder thuis kwam. Ze schrok enorm toen ze de puinhoop zag en riep haar kinderen. Alleen het kleinste geitje gaf antwoord. Het kwam uit de klok en vertelde wat er gebeurd was. Samen gingen ze op zoek naar de wolf. Zijn dikke buik stak hoog boven het lange gras uit. Met een schaar knipte moedergeit voorzichtig de buik van de slapende wolf open. Meteen kwam er een verwonderd geitenkopje tevoorschijn. En even later nog een. En nog een. Gelukkig, ze leefden alle zes nog. Toen deden ze gauw zware stenen in de buik van de wolf. En moedergeit naaide de boel weer dicht. Even later werd de wolf wakker. Hij had verschrikkelijke dorst. Met moeite kwam hij overeind en toen hij uit de vijver wilde drinken, viel hij met een plons in het koude water. Hij kwam niet meer boven. En de geitjes, die leefden samen met hun moeder nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
4: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Vandaag weer een moeilijke vraag. Hoe heet het sprookje waarin Langnek voorkomt? Sprookje de zes dinaren. Inderdaad, dat was het antwoord.
1: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde. Daarom was zijn naam Langnek.

Roodkapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaan we!

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Snoetjes, plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Subscribe-avond. Waarom, vrienden? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oh ja, oh ja, Max. Moritz. Oeh, je triest hoor je.
1: Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Max en Moritz.
0: Ah.

0: denk je? Kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? Je moet er wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit.
2: Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.
3: Efteling Kids Radio. Ja, beter vinden niet, hè?

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
2: Ik ben er klaar voor!
1: Luister zondag naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
3: De

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Assepoester. Er was eens een lief meisje dat Assepoester werd genoemd. Van haar stiefmoeder en haar twee stiefzusters, die heel gemeen waren, moest ze altijd hard werken. Dat deed ze zonder te mopperen. Als ik goed probeer te leven, is het leven ook goed voor mij, had ze van haar moeder geleerd, vlak voordat die stierf. Assepoester zat graag in de tuin waar ze het paleis van de prins kon zien, hoog op de heuvel. Ze droomde dan dat ze daar als prinses woonde. Die week zou er een groot bal worden gehouden in het paleis. De prins zocht een meisje om mee te trouwen. De stiefzusters, die zichzelf erg knap vonden, wisten zeker dat de prins hen zou uitkiezen. Assepoester wilde ook graag naar het feest, maar ze mocht niet van haar stiefmoeder.
3: Jij? In die vieze rok? Vergeet het maar. De prins zoekt een bruid. Geen modderkluit.
2: Assepoester ging verdrietig in de tuin zitten. Plotseling daalden er twee twinkelende sterretjes op haar neer. En als bij toverslag veranderde Assepoesters vieze rok in een prachtige gouden jurk. Aan haar voetjes verschenen sierlijke glazen schoentjes. En voor haar stond een gouden koets met koetsiers op de bok en prachtige paarden ervoor. Assepoester hoorde de lieve stem van haar eigen moeder. Tijd om naar het feest te gaan, mijn kind. Maar pas op. Zorg dat je thuis bent voordat de klok om middernacht voor de 12e keer slaat. Want dan wordt de betovering verbroken. Niemand op het feest zag er zo schitterend uit als Assepoester. De prins danste de hele avond met haar. Ze was zo gelukkig. Assepoester schrok toen ze de paleisklok hoorde slaan. De betovering zou bij de 12e slag verbroken worden. Snel holde ze naar buiten. Ze struikelde en verloor een schoentje. Toen sprong ze in de gouden koets en weg was ze. Net op tijd. Een paar dagen later verscheen de prins op het plein. Hij zocht het meisje van het glazen schoentje. Maar niemand had zulke sierlijke voetjes. Ook de twee gemene stiefzusters niet. Toen mocht Assepoester passen. Haar voet paste perfect in het schoentje. En opeens had ze weer de schitterende gouden jurk aan. De prins tilde haar op zijn paard. "Jij zult mijn bruid zijn," zei hij zacht. Assepoester was zielsgelukkig. Haar droom kwam uit. Ze zou met de prins trouwen en in het paleis gaan wonen. Want als je goed probeert te leven, zal het leven ook goed zijn voor jou. En samen leefden ze nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
4: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hollebolle Gij staat bekend als de grootste snoepert van de gehele Efteling. Wij kabouters lusten graag kabouterbrood. Wat vind jij heel erg lekker om te eten?

0: Efteling Kids Radio.
1: Oh, wat een avontuur. Was ik nou echt betoverd? Maar het kan toch niet? Dat gebeurt alleen in sprookjes. Bestaan sprookjes dan echt? Stel dat het dan toch waar is. Ik zag een heks en een draak.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: alleen.
1: Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

Ja, jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Roar! Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: De verschijnen.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Doren Roosje. Er waren eens een koning en een koningin die een kindje kregen. Ze noemden haar Doren Roosje. Ze waren zo blij met haar dat ze een groot feest gaven. Ook de feeën van het land mochten komen. Nu waren er 13 feeën. Maar de koningin had maar 12 gouden borden. Ach, één feetje meer of minder zal de pret niet drukken, zei de koning. We nodigen er gewoon 12 uit in plaats van 13. Het werd een schitterende dag. Alle feeën spraken een goede wens uit voor Doornroosje. Maar plotseling kwam de 13e fee binnen.
3: Ik heb ook een wens voor Doornroosje, zei ze met een valse stem. Op de dag dat ze 15 wordt, zal ze zich prikken aan een spinnenwiel en sterven. Dat krijg je ervan als je mij niet uitnodigt.
2: Gelukkig had de jongste fee nog geen wens gedaan. Zacht zei ze, ik wens dat de prinses niet dood zal gaan. Wel zal ze 100 jaar slapen. De koning zorgde ervoor dat alle spinnenwielen uit het land weg waren, zodat Doornroosje zich ook niet zou kunnen prikken. Op de dag van haar 15e verjaardag dwaalde Doornroosje wat door de gangen van het kasteel. Zo kwam ze in een kamer waar een oud vrouwtje zat te werken aan een spinnenwiel. Vriendelijk vroeg het vrouwtje,
4: wil jij het ook eens proberen?
2: Dat wilde Doornroosje wel. Ze pakte de spinspoel vast en...
3: Auw!
2: Ze prikte zich aan de naald. Doornroosje viel meteen in een diepe, diepe slaap. Tegelijkertijd sliepen ook alle anderen in het kasteel. De koning, de koningin en alle bedienden. Iedereen lag te snurken. De jaren gingen voorbij en het kasteel was helemaal begroeid met rozenstruiken. Op een dag kwam er een knappe prins bij het kasteel aan. De rozenstruiken weken zomaar voor hem uiteen en in de kamer met het spinnenwiel vond de prins het mooie meisje. Hij moest haar gewoon een kus geven. Onmiddellijk deed Doornroosje haar ogen open. Ze had 100 jaar geslapen. Op slag werd ze verliefd op de prins. Alle andere kasteelbewoners waren ook weer wakker geworden. De koning stond op van zijn troon en riep: laat het feest beginnen! Het werd een onvergetelijke dag. En Doornroosje danste de hele avond met haar prins. En het duurde niet lang of er werd weer feest gevierd, want de prins en zijn Doornroosje trouwden met elkaar. En ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
5: Efteling Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

Hallo, daar ben ik dan, Wolf. Wat, geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker, ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw, zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

0: ik weet het. We gaan een stukje rijden op de rug van Ezel.
1: Oh, je denkt toch zeker niet dat mijn rug dat aan kan? Jullie met z'n tweeën?
2: Nou, dat ging toch altijd goed?
1: Ja, maar toen was hij nog gewoon klein. En een meisje, de kleinkerus, ja, dat hou ik wel. Maar een meisje met zo'n grote duim erbij, dat gaat er niet worden.
3: Maar wat moeten we dan doen?
1: Weet ik veel.

0: doen.
1: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

ben het, Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Het tegen niemand zeggen, hè?

0: aan te zien.
1: Nee, daar is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik me wel vergist hebben.
2: Oh!
3: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
4: Dank u wel.
5: Lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Thank you.